0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn vannacht verstreken en er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet eens onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigerde daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voor te zetten. Na 4 dagen blijft de natuurbrand in de Hoge Venen nog instabiel. Het vuur verspreidt zich niet meer, maar het werk van de brandweer zal nog weken duren. Een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood mocht gisteravond terugkeren naar huis, maar lang niet iedereen wil dat. En het is ook nog wachten op regen van betekenis daar. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in de Hoge Venen.
4: Daarnet vielen er hier wat druppels uit de lucht, maar intussen is die voorzichtige regen, zou ik het noemen, ook weer gestopt. Als we kijken naar de vooruitzichten van de komende dagen, dan zou er wel wat regen vallen, maar het is toch heel beperkt. Dus ik denk, als de regen het blussen van de brand moet helpen, dat er toch iets meer uit de lucht zal moeten komen vallen. Dus voorlopig zullen het toch de brandweermensen hier achter mij zijn, die alles op alles moeten zetten de komende uren en dagen, om die brand volledig onder controle te krijgen.
3: 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela blijft het dodental stijgen. De autoriteiten zeggen dat er nog eens 137 mensen van onder het puin gehaald zijn. En dat brengt het aantal slachtoffers op 6.438. Meer dan 86.000 mensen raakten gewond en moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De bevingen troffen op 24 juni in de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. De overheidsdiensten hebben bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio geïnspecteerd. 11.000 daarvan zijn zo instabiel dat niemand er nog in mag. De Wereldbank schat de totale schade in Venezuela op bijna $20 miljard. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een race om kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
5: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
3: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. Vannacht meer wolken. Tegen de ochtend in het noordwesten regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Goedemorgen, het is 4:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. Dat bevestigt FOCA. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven die president Donald Trump invoerde onwettig verklaard en vernietigd. Via een procedure bij de Amerikaanse douane kunnen bedrijven te veel betaalde importheffingen terugvragen. In totaal zouden Vlaamse bedrijven volgens FOCA naar schatting €1 miljard kunnen recupereren. Frank Beks van FOCA.
1: Het loont wel de moeite om tenminste de procedure aan te spannen. Uiteindelijk tarieven die illegaal zijn ingevoerd, wel, daar is geen wettelijke basis voor. Het is dan ook niet meer dan correct dat bedrijven die te veel

0: betaalde handelstarieven kunnen terugvorderen van de Amerikaanse douane. En dat gebeurt ook met succes. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
1: De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als dat land de Amerikaanse onderhandelingen met Iran dwarsboomt. Trump deed die uitspraak tijdens een telefonisch interview bij Fox News. Oman speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over het heropenen van de Straat van Hormuz. Die voor de wereldeconomie belangrijke zeeengte is al bijna 6 maanden grotendeels gesloten. Iran en Oman zeggen dat ze dicht bij een akkoord zijn, maar daarin zouden de belangen van de VS niet meegenomen zijn. De overeenkomst tussen de VS en Irak over een staakt het vuren liep vannacht af. Aan de rand van de Hoge Venen is een aantal inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis. Zowat 500 inwoners werden zaterdagochtend geëvacueerd voor de grote natuurbrand daar. Deze vrouw is gelukkig.
2: On a dû évacuer samedi et donc on est content de rentrer à la maison et beaucoup de reconnaissance pour les pompiers et toutes les personnes qui ont aidé sur place.
3: Et pas peur avec la fumée?
2: Non, fais confiance aux autorités, je pense qu'ils sont prudents.
1: Alle complimenten voor de brandweer dus en ze is niet zo bang van de rook. De brand is er nog niet onder controle en er hangt nogthans altijd nog heel veel rook. Nog lang niet alle bewoners willen meteen naar huis. En de inwoners van Buttgenbach mogen voorlopig ook nog niet terugkeren naar huis. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Tegen titelverdediger Duitsland werd het 1-0. De Red Lions misten een race om kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
4: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd. En, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Morgenavond spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu op die tweede plaats. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buitjes van het noordwesten naar het zuidoosten. Temperatuur tot 23 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT-nieuws met Eva van Dijk. Aan de rand van de Hoge Venen zijn enkele inwoners van het dorpje Zuurbrood gisteravond rond 9 uur teruggekeerd naar huis nadat ze zaterdagochtend werden geëvacueerd voor de grote natuurbrand. De brand is nog niet onder controle en er hangt nog altijd veel rook. Dus er zijn ook mensen die ervoor kiezen om nog even bij familie of in het opvangcentrum te blijven. Collega Bram van de Putten sprak met een van hen.
1: Die zegt, ja, ik vind het toch nog niet veilig genoeg om terug te keren. Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen. Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Zuurbrood die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd

0: Uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: De 60 dagen die de VS en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, zijn verstreken. En er is geen doorbraak. De straat van Hormuz blijft geblokkeerd en over het nucleaire programma van Iran is nog niet onderhandeld. Iran eist controle over de zeestraat, de terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een schadevergoeding voor de oorlog. De VS weigert daarop in te gaan. Pakistan, dat eerder bemiddelde, roept op om de deadline te verlengen en de gesprekken voort te zetten. 7 weken na de zware aardbevingen in Venezuela is het dodental gestegen tot 6.438. Meer dan 86.000 mensen werden verzorgd in het ziekenhuis en het is niet duidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn. De bevingen troffen op 24 juni de noordelijke staat La Guaira en de hoofdstad Caracas. Bijna 60.000 gebouwen in de getroffen regio zijn geïnspecteerd. Ruim 24.000 daarvan zijn onbewoonbaar. Duizenden inwoners leven in tijdelijke kampen. En op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Red Lions misten heel wat kansen. Verdediger Nicolas de Kerpel is gefrustreerd.
2: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd in... Ja, we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat, meestal wordt in hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde. België staat nu tweede. Het weer dan. De dag wordt grotendeels grijs met kans op regen of motregen. Na de middag enkele buien van het noordwesten naar het zuidoosten. Het wordt tot 23 graden. En morgen zwaar bewolkt met kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

keer. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip toen zeker. En ver te houden van moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut FIAS waarschuwen diabetisch patiënten om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
3: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan bij een ongeval problemen krijgen, bijvoorbeeld met de verzekering. Aan de rand van het natuurgebied De Hoge Venen mochten enkele inwoners van het dorpje Zoerbrood gisteravond rond 9 uur terug naar huis. Zaterdagochtend werden ze nog geëvacueerd door de brandweer, door de grote natuurbrand. Die brand is nog altijd niet volledig onder controle en er hangt nog veel rook. Daarom wil nog niet iedereen naar huis, vertelt collega Bram van de Putten, die met een Vlaamse vrouw kon praten in het opvangcentrum.
5: Er hangt hier ook nog altijd een rookwolk die soms wel wat indringend kan zijn. En ze zegt ook, ja, wij kunnen misschien wel een mondmasker dragen in ons huis of als we buiten komen.

0: Maar ik heb ook huisdieren en dus voorlopig kiest die Vlaamse vrouw ervoor om nog in dat opvangcentrum te blijven. En het gaat enkel over de inwoners van Soerbrot die naar huis kunnen komen. De inwoners van Butgenbach, die moeten nog altijd uit hun huizen blijven. Die zijn op dit moment nog altijd geëvacueerd en hebben geen uitzicht op wanneer ze terug kunnen.
1: Het vuur heeft al ruim 3000 hectare natuur verwoest. Het zal tientallen jaren duren voordat een beetje is hersteld. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn gisteravond 3 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en een koppel aan boord van een privéhelikopter. Het toestel stortte neer in zee amper enkele seconden na het opstijgen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
2: Uiteindelijk speelden we een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens 1 keer tegengescoord. Dus dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we 4 mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Woensdag spelen de Red Lions de derde en laatste wedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zeven uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En we gaan live naar de Hoge Venen voor een laatste stand van zaken over de natuurbrand. De Diabetisch Liga en Verkeersinstituut VIAS waarschuwen diabetisch patiënten om niet te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Mensen met suikerziekte zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Heel wat patiënten weten niet dat ze dat na hun diagnose zelf moeten regelen, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Je bent wettelijk verplicht om binnen de 4 werkdagen een aangepast rijbewijs aan te vragen, ongeacht type behandeling of het type diabetes dat je hebt. Dus er is zeker een stuk onwetendheid en dat is niet onlogisch. Hè. Als je de diagnose diabetes krijgt, dan krijg je heel veel informatie te verwerken en mogelijk geraakt daarbij het onderdeel met betrekking tot het rijbewijs een beetje ondergesneeuwd. Vandaar het belang om dat toch nog eens onder de aandacht te brengen.
3: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat kan gevaarlijk zijn achter het stuur. Dat weet ook Chris de Vuist. Hij heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en controleert zijn bloed telkens goed voordat hij in een auto stapt. Maar ook hij is dat alles vergeten.
5: Ik heb het wel al meegemaakt dat je zo bij een drukke dag of een stressvolle dag dat je even vergeet eigenlijk te controleren en tijdens het rijden dat je dan vaststelt van oei, ik krijg hier een zweterig gevoel, ik begin hier te trillen. En ja, dan leid je wel aan concentratieverlies en laat dat nu juist een symptoom zijn dat je niet wil hebben wanneer je met de wagen in het verkeer bent.
3: Wie geen aangepast rijbewijs heeft, kan problemen krijgen met bijvoorbeeld de verzekeringen bij een verkeersongeval. In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amorie de Mulder, jij bent in een brandweercommandopost op dit moment. Wat is de laatste update daar?
6: Ja, ik heb hier zo net kunnen spreken met de crisiswoordvoerder en die spreekt inderdaad van verschillende heropflakkeringen vannacht. En dus moet de brandweer constant aanwezig blijven op het terrein, omdat de brand ondertussen ook in de grond zit. De cruciale zone die blijft...

0: Het noordoosten, daar kan de brandweer in bepaalde delen van het veengebied niet op het terrein. En hadden ze gisteren gehoopt op de blushelikopters en vliegtuigen, maar die zijn pas heel laat kunnen gaan vliegen door het weer. En ook vandaag zit dat weer niet mee. Er staat een westenwind richting de Duitse grens en het risico dat het vuur overslaat op de dennenbossen is te groot. En dus gaan ze niet wachten op de helikopters, maar komen er al 60 Duitse brandweerlieden meehelpen om de grond af te graven en zo mee te vermijden dat het vuur zich daar uitbreidt. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie, maar echt onder controle is de brand ook daar nog niet.
1: Hopelijk snel wel. Dankjewel, Amaury. De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog kans op een doorbraak?
2: Daar ziet het in elk geval nu niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk, want daar zette de Amerikaanse president toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord, met Iran. De partijen hadden dan 60 dagen om het staakt-het-vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben al militaire aanvallen uitgevoerd in de tijd. De straat van Hormuz blijft grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor varen, die zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in die 60 dagen dus helemaal niet dichter bij elkaar gekomen. De situatie lijkt onveranderd muurvast te zitten.
1: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. De Red Lions spelen hun laatste groepswedstrijd morgen tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Middenvelder Victor Wenier maakt zich geen zorgen en gelooft dat ons land zich zal plaatsen voor die volgende ronde.
3: Dat is wel moeilijk, maar morgen is een andere dag, dus... We hebben alles in onze hand. Als jij alle wedstrijden wint, ben je wereldkampioen. Dus we gaan gewoon tegen Maleisië spelen om te winnen. En daarna we gaan gewoon tegen die anderen om te winnen.
1: En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Maar de voorbije weken had hij openlijk kritiek gegeven op voorzitter Gianni Infantino. Lamour verzette zich tegen het plan van Infantino om een deel van het wereldkampioenschap aan private investeerders te verkopen. Dat plan werd intussen geschrapt. De FIFA bevestigt het vertrek van Lamour. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Ze riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Niet alle diabetespatiënten weten dat ze verplicht een aangepast rijbewijs moeten aanvragen. En in de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. De natuurbrand blijft heropflakkeren. De Diabetes Liga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. Professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel wat patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
1: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
0: Bij mensen met diabetes kan de bloedsuikerspiegel schommelen en dat is gevaarlijk achter het stuur, want patiënten kunnen beginnen beven, zweten of krijgen hartkloppingen. Chris de Vuist heeft zelf al meer dan 20 jaar diabetes en raadt patiënten aan om hun bloedwaarde goed te controleren voor ze een auto besturen.
2: Ik heb daarvoor een sensor op mijn arm, zodat ik continu kan aflezen op mijn smartphone wat de waarde is eigenlijk van de hoeveelheid suiker in mijn bloed. Kom ik te hoog bijvoorbeeld, ja, dan kan ik snel corrigeren met insuline. Kom ik te laag, dan kan ik snel corrigeren ook met suikers. Ik heb altijd druivensuiker bij de hand, zit altijd in mijn wagen. Of koekjes eigenlijk, spaar ik op en bewaar ik ook in de wagen, dat ik in dergelijke gevallen altijd heel snel kan toedienen.
0: In België zijn er ongeveer 1 miljoen diabetespatiënten. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven er met man en macht blussen, omdat de natuurbrand op verschillende plekken steeds heropflakkert. Amory de Mulder is in een brandweercommandopost om te horen wat nu juist het probleem is.
3: Wissel van de wacht hier bij de brandweer. De nachtploeg ligt uitgeteld tegen een struik, hun uniform zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. Crisiswoordvoerder Nicolas Jernot.
4: On aura sans doute aussi un vent venant de l'ouest, donc poussant vers l'Allemagne, qui sera plus fort.
3: En dat weer zit dus niet mee. De wind rukt op richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Ze moeten absoluut vermijden dat het vuur daarop overslaat.
4: On va avoir un renfort de pompiers allemands sur cette ligne est. On va monter jusqu'à 60 pompiers allemands.
3: 60 Duitse brandweerlieden schieten vandaag daarom te hulp in die noordoostelijke zone om de grond af te graven in de hoop dat de blushelikopters vandaag wat vroeger kunnen opstijgen dan gisteren. In de andere zones beheerst de brandweer de situatie maar echt onder

0: controle is de brand ook daar nog niet.
1: De 60 dagen die de Verenigde Staten en Iran elkaar gaven om een vredesakkoord te sluiten, die zijn verstreken en dat zonder een akkoord. Roel Pennemans, is er nog een kans op een doorbraak?
2: Daar ziet het nu in elk geval niet naar uit. Om te beginnen even terug in de tijd, naar 18 juni, naar Versailles in Frankrijk. Daar zette de Amerikaanse president Trump toen zijn handtekening onder een memorandum, een principesakkoord met Iran. De partijen kregen toen 60 dagen de tijd om het staakt het vuren om te zetten in een echte vrede, om te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma en om de straat van Hormuz opnieuw open te krijgen voor de scheepvaart. Maar al snel bleek dat akkoord enkel op papier iets te betekenen, want zowel de VS als Iran hebben de militaire aanvallen uitgevoerd. In die tijd, de straat van Hormuz blijft ook grotendeels geblokkeerd en enkele schepen die erdoor zijn gevaren zijn ook al aangevallen. Vannacht is trouwens nog een schip beschadigd geraakt bij een aanval door onbekenden. De standpunten zijn in de 60 dagen dus helemaal niet dichterbij gekomen en de situatie blijft onveranderd muurvast zitten.
1: Dankjewel voor je uitleg, Roel. Op het WK hockey in Waver hebben de Red Lions, de Belgische hockeymannen, hun tweede groepswedstrijd verloren. Het werd 1-0 tegen titelverdediger Duitsland. De Belgische nationale ploeg speelde net niet goed genoeg, vertelt verdediger Nicolas de Kerpel.
3: Uiteindelijk speelden we eigenlijk een echt goede wedstrijd en we scoren gewoon niet. Dat is het enigste. En, je weet dat meestal wordt in het hockey wel eens één keer tegengescoord. Dus, dat is nu niet het probleem vandaag. Ik denk dat we fier mogen zijn op de prestatie, maar uiteindelijk moet er gewoon gescoord worden.
1: Morgen speelt de Red Lions hun laatste groepswedstrijd tegen Maleisië. De top 2 mag naar de volgende ronde en België staat nu tweede. En een topman van de Wereldvoetbalbond FIFA is ontslagen. De Fransman Kevin Lamour was als operationeel directeur de derde hoogste functionaris bij de Wereldvoetbalbond. Armin de Muit, waarom is Lamour nu ontslagen?
4: Sophie, dat heeft alles te maken met de forse kritiek die hij had op FIFA en vooral op voorzitter Gianni Infantino. Iemand waar hij trouwens lang een goede band mee had. Maar eind vorige maand zei Lamour dat het plan van FIFA om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders het idee was van één man en dat het FIFA-bestuur misleid werd. Dat plan is intussen na alle kritiek geschrapt, maar het is wel waarschijnlijk de reden voor Lamour zijn ontslag.
1: Ja, Armin, de discussie over topman Gianni Infantino die blijft zomaar duren.
4: Dat kan je wel zeggen. Vorige week nog schreven de continentale voetbalbonden van Europa, de UEFA, die van Noord- en Midden-Amerika en van Azië samen een brief. Daarin zetten ze Infantino onder druk om af te treden, omdat het vertrouwen in hem is gebroken. Volgend jaar in maart zijn er nieuwe voorzittersverkiezingen bij FIFA. Daar stemmen de 211 aangesloten landen. Infantino is voorlopig de enige kandidaat, maar verschillende bonden, zoals die van Wales en Nieuw-Zeeland, die hebben intussen al de steun voor Infantino ingetrokken.
1: Dankjewel, Armin. Het wordt een grijze dag met regen en later ook buien bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog veel regen, dan halen we nog 22 graden. Dit nieuws begon achter het stuur. Diabetespatiënten moeten om de 5 jaar hun rijbewijs vernieuwen na een medische controle. Ze moeten dat zelf opvolgen, maar niet alle patiënten met suikerziekte weten dat. Zij riskeren een boete of problemen met hun verzekering. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Negen uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen heeft de brandweer een moeilijke nacht achter de rug. Ze blijven daar met man en macht blussen, omdat het vuur op verschillende plaatsen steeds heropflakkert. Amorie de Mulder, jij staat aan een brandweercommandopost. Wat is de laatste update?
4: Wel, het was hier zo net de wissel van de wacht bij de brandweer. De nachtploeg ligt hier uitgeteld tegen een struik. Hun uniform ziet zwart van de roet. Twee van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis omdat ze bevangen raakten door de rook. Heel de nacht hebben ze doorgewerkt, want het vuur zit in de grond en dus kan het overal heropflakkeren. En ook het weer zit niet mee vandaag. De wind waait richting Duitse grens en richting Naaldbossen. Absoluut te vermijden dat het vuur daarop overslaat. 60 Duitse brandweerlieden schieten daarom te hulp in de hoop dat de blushelikopters vandaag vroeger kunnen opstijgen dan gisteren.
3: Dankjewel, Amorie. En laten we hopen dat de regen van vandaag daar ook zal helpen. In de Brusselse gemeente Anderlecht is Lotfi Mostefa opnieuw verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Mostefa, die ook PS-schepen is, kwam in opspraak in een Pano-reportage. Hij zou zijn functie hebben misbruikt om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. In juli was hij al eens herverkozen, maar die stemming werd toen betwist en daarom was er nu een nieuwe stemming. De Diabetesliga en Verkeersinstituut Vias waarschuwen mensen met suikerziekte om niet rond te rijden zonder een aangepast rijbewijs. Diabetespatiënten zijn wettelijk verplicht om hun rijbewijs om de 5 jaar te vernieuwen na een medische controle. En professionele bestuurders moeten dat zelfs elke 3 jaar doen. Maar uit een bevraging blijkt dat heel veel patiënten dat niet weten en dat heeft gevolgen, zegt Stef Willems van Vias.
5: Als je rondrijdt zonder aangepast rijbewijs als persoon met diabetes, kan dat wel degelijk gevolgen hebben, omdat je in principe dan rondrijdt zonder geldig rijbewijs. En dat kan mogelijk gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je verzekering. Als je betrokken bent in een ongeval, ja, dan zou dat kunnen betekenen dat de verzekering mogelijk niet tussenkomt.
3: Het overleg tussen de Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Kushner en de Israëlische premier Netanyahu heeft geen doorbraak opgeleverd. Maar beide heren spreken wel van een constructief gesprek. Gisteren zaten ze urenlang samen over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat omvat de ontwapening van de Palestijnse groepering Hamas. Maar ook Israël zou zijn troepen dan uit Gaza moeten terugtrekken. En dat laatste ziet Netanyahu niet zitten. En op het WK Hockey in Waver hebben de Belgische hockeymannen hun tweede groepswedstrijd verloren tegen titelverdediger Duitsland. Het werd 1-0. Morgen spelen de Red Lions nog tegen Maleisië. De top 2 mag door naar de volgende ronde en België staat nu tweede. Het is grijs met regelmatig een fikse regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max. Let's move!

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Hoge Venen is het al een uurtje goed aan het regenen. De brandweerkorpsen daar zijn nog altijd opflakkeringen van de natuurbrand aan het blussen. De bedoeling is om vooral het vuur aan de oostelijke kant in te dijken. De westenwind waait richting Duitsland en richting Naaldbossen. En de brandweer doet er alles aan om te vermijden dat het vuur daarop overslaat. De regen helpt de brandweer, maar is niet voldoende om het vuur de baas te kunnen, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer. De koepel van de Vlaamse brandweerzones is dat die net van het terrein komt.
4: Waar dat onderaan aan smeulen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. Ja, grond is het eigenlijk niet, het is meer een natuurlijk materiaal, het is een soort plant. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
3: Verschillende brandweerkorpsen roepen intussen ook op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden in Vlaanderen, omdat heel wat materiaal momenteel nodig is in de Hoge Venen. De brandweer wil daarom een bijkomende natuurbrand kosten wat het kost vermijden, vertelt Christophe Geens van Brandweerzone Kempen.
5: Ook bij ons is het code oranje en droog in de natuur. En ook hier kan het plots starten en dan zou het sneu zijn dat al onze middelen in de Hoge Venen zitten en dat we hier te weinig middelen hebben om het aan te pakken. Daar wordt zeker op gelet, zowel binnen de brandweerzone, maar ook in een grotere regio, dat het hele land goed gedekt blijft. Hè.
3: Het is vandaag ook 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Spoedarts Raf Fransen was een van de eerste die op de wei aankwamen nadat hulpdiensten werden opgeroepen voor een festivaltent die was ingestort. Het rampenplan werd afgekondigd en het was meteen duidelijk dat het ernstig was.
6: Ik stapte uit die mug en een enorme mensenmassa en een enorme stilte, dat overviel mij. Dat vond ik een heel, heel bizar iets. Als ik er nu nog zoveel jaar later aan denk, dan krijg ik nog een beetje de kriebels. Als de eerste rush voorbij is en dan besef je van wow, wat was deze? Het blijft een beetje een paar dagen opgesloten in je hoofd en je raakt er niet uit. Die film blijft een paar dagen toch wel continu afspelen.
3: En in het zuiden van de Filipijnen is een scholier gedood bij een schietpartij op een middelbare school. Er vielen ook 2 gewonden en de schutter, zelf een leerling van een katholieke school, heeft zich daarna ook zelf doodgeschoten. Wat de jongen bezield heeft, is nog niet duidelijk. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam op de Filipijnen, maar in juni zijn ook al 3 scholieren bij een schietpartij op een school gedood. De Filipijnse president heeft de politie gevraagd om maatregelen uit te werken om geweld op scholen tegen te gaan. Het is grijs en regenachtig, met ook regelmatig een bui bij temperaturen tot 25 graden. Morgen ook nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Radio 2 Relax live.
1: Samen met 60 collega's uit Duitsland om dat te vermijden, zegt Niels Bouwens van Netwerk Brandweer, de koepel van de Vlaamse brandweerzones.
2: Dat is eigenlijk een soort linie echt midden doorheen dat veengebied waar we het echt willen tegenhouden. Als we het daar niet kunnen houden, dan gaat het helemaal door naar Duitsland. Er was eerst zondag gedacht, we gaan het niet kunnen houden. Het is gelukkig toch gelukt, dankzij het uitmuntende werk van al die teams die daar aan het werken zijn. We hebben momenteel ook de Duitsers bij ons. Die vallen onder het Vlaams bevel, omdat die op dezelfde flank zitten. En ja, momenteel houden we echt die oostflank. En we hopen dat te kunnen blijven doen de komende uren en dagen.
1: Het regent ook nog steeds in het gebied en dat helpt. Maar dat is zeker niet voldoende om de brand te blussen. De blushelikopters en vliegtuigen kunnen vandaag ook niet opstijgen door de wind en de regen. En ook niet zomaar elk brandweerkorps kan trouwens in de Hoge Venen gaan helpen. Je hebt daar echt brandweerlui nodig die gespecialiseerd zijn, zegt brandweerman Michael de Nijs.
3: De korpsen vanuit Vlaanderen die ingezet zijn in de Hoge Venen, dat zijn echt wel de korpsen die gespecialiseerd zijn, ook in bosbrandoperaties. Anderzijds zijn er ook wel, er is ook de vraag gekomen op een overleg om de reguliere werking verder te verzekeren in Wallonië, aangezien dat bijna iedereen daar ingezet is op de Hoge Venen. Dus ik zeg maar een gewoon verkeersongeval, een gewone woningbrand, dat wordt echt tijdelijk even overgenomen door mensen vanuit Vlaanderen gedeeltelijk.
1: In de omgeving van Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn 10 doden gevallen bij een Russische raketaanval. Volgens de militaire overheid van Kharkiv zijn 8 anderen ook gewond geraakt. Verschillende huizen, een winkel en een postkantoor zijn bij de aanval beschadigd. Ook Oekraïne van zijn kant blijft aanvallen op Rusland uitvoeren. Bij een grootschalige droneaanval op de regio rond de hoofdstad Moskou zijn daarbij 3 gewonden gevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. Denise Manteleers, die zal de storm nooit vergeten. Zij ziet de mainstage vanuit haar slaapkamer en haar 3 kleinkinderen stonden 15 jaar geleden ook op die wei.
4: Ik voelde mij ineens angstig, want dat begon zo ineens heel hard. Alles wat ik hoorde was krak, krak van takken en bomen die vielen en stortregende. Zo'n hagels, hè. En ik dacht maar, oh, en mijn kleinkinderen. En ik kon niemand niet bellen en oh my god, ik heb doodsangst uitgestaan.
1: 5 festivalgangers overleefden de storm niet. 140 anderen raakten zwaar gewond. Het is grijs met regelmatig een regenbui bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen nog regen, dan halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De brandweer probeert nog altijd te vermijden dat de bosbrand in de Hoge Venen Duitsland bereikt. En honderden Vlaamse bedrijven hebben al heffingen terugbetaald gekregen van de Verenigde Staten. De natuurbrand in de Hoge

0: Radio 2 Relax live.
1: Weken bezig om dit te blussen. Hè.
2: Al na 20 minuten hapten onze reporters naar adem. Brandweerlieden blijven hier 8 uur aan een stuk. Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
1: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
2: Het regende hier vanmorgen wel, maar dat is letterlijk een druppel op een hete plaat.
1: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
2: Het contrast op de hoofdweg is hallucinant. Aan de ene kant van de Barak Michel en de Signal de Bouton Tranche nog natuurpracht, aan de andere kant zwart geblakerde en verwoeste grond.
3: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zal dan vragen beantwoorden van parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PVDA hadden gisteren opgeroepen om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ook al is het vakantie. De partij Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PVDA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. En in Brussel blijft intussen code geel voor droogte behouden. Dat is de waakzaamheidsfase. De regen die gevallen is en nog gaat vallen is niet voldoende om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft wel hoog. Dat komt onder andere omdat veel mensen terugkeren uit vakantie en de vraag naar water in Brussel sterk is toegenomen. Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari heeft het Hoge Rechtshof in de VS de importtarieven van de Amerikaanse president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die producten naar de VS halen, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al betaald hadden kunnen terugkrijgen. Tess de Keerschieter legt ons uit hoe dat werkt.
4: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington D.C. bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
5: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
4: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
6: In totaal schatten we dat dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
4: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
5: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
3: Syrië beschuldigt Israël ervan dat het een Syrische militaire luchtmachtbasis heeft aangevallen. Vanochtend vroeg zouden zeker 8 luchtaanvallen zijn uitgevoerd tegen de basis die in het noordwesten van Syrië ligt, niet zo ver van de Turkse grens. De landingsbaan en opslagplaatsen zijn beschadigd, maar niemand zou gewond zijn geraakt. Door de burgeroorlog zijn er geen vliegactiviteiten meer op die basis, maar ze wordt wel opnieuw gebruikt als opleidingscentrum voor het leger. Israël heeft niet op de Syrische beschuldigingen gereageerd, maar eerder heeft het Israëlische leger wel al doelwitten in Syrië aangevallen. En het is vandaag 15 jaar geleden dat een zware storm over het muziekfestival Pukkelpop raasde. 5 festivalgangers overleefden de storm niet, 140 anderen raakten zwaar gewond. Veel ouders trokken toen naar de wei in de hoop hun zoon of dochter terug te vinden, net zoals Anne uit Hasselt. Haar zoon zat op het festival, maar het was heel moeilijk om hem te vinden omdat alle communicatie uitviel.
7: De chaos, de menigte, mensen die naar links lopen, mensen die naar rechts lopen. En je weet zelf niet waar moet ik nu beginnen te zoeken. En ik denk dat wij toch wel tot een uur of 11, 12 uur zijn blijven zoeken om verrichter zaken. Maar ja, er was ook geen communicatie. Dus de kinderen konden verder niet meer contact met ons opnemen of kennissen of wij onder elkaar ook niet.
3: Uiteindelijk raakte haar zoon wel veilig thuis. Blijft grijs met perioden van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag blijft het zwaar bewolkt met regen bij nog 2.

0: 20 graden. Dit nieuws begon ook in de Hoge Venen. Daar probeert de brandweer nog altijd te vermijden dat de bosbrand Duitsland bereikt. Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen door die natuurbrand. Minister Quintin zal dan vragen van parlementsleden over de ramp beantwoorden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De grote natuurbrand in de Hoge Venen breidt voorlopig niet verder uit. En honderden Vlaamse bedrijven hebben de betaalde Amerikaanse importheffingen al teruggekregen. De zware natuurbrand in de Hoge Venen breidt zich op dit moment niet meer verder uit. Dat hebben de hulpdiensten zo net laten weten. Het vuur is wel nog niet onder controle. De situatie kan dus opnieuw veranderen. Honderden brandweerlieden proberen de getroffen zone nu af te bakenen. Hulp vanuit de lucht, van blusvliegtuigen of blushelikopters, is vanwege het slechte weer momenteel niet mogelijk. Alles valt dus op de schouders van de brandweerlui op het terrein. Amaury de Mulder beschrijft de omstandigheden waarin zij moeten werken.
1: Stefan Mannen, goed gewerkt.
2: Ja.
1: Mooie nacht gehad.
2: Zware nacht.
3: Vechten tegen het

0: Ben je echt weken bezig om dit te blussen. Hè.
1: Geen houten wandelpaadjes hier, maar instabiele veengrond en omgezwikte enkels.
0: Het veengebied is heel moeilijk toegankelijk. Als je daar honderden meters lang in moet gaan sleuren midden in de nacht, in zware rookomstandigheden, dat zijn heel zware omstandigheden om in te werken.
1: De regen helpt wel, maar het is letterlijk een druppel op een hete plaat.
0: Uiteraard is dit welkom, maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
1: De verwoesting hier is hallucinant. Aan de ene kant van de Signal de Botrange nog natuurpracht, aan de andere kant zwartgeblakerde grond.
2: Donderdag komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over de natuurramp in de Hoge Venen. Minister Quintin zal dan vragen beantwoorden van de parlementsleden. Oppositiepartijen Anders en PvdA riepen gisteren op om de commissie vroeger bijeen te laten komen, ondanks de vakantieperiode. Anders vraagt zich af hoe ons land zich voorbereidt op nieuwe natuurbranden. PvdA wil weten of de overheid de crisis wel goed aanpakt. In het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft code geel voor droogte gelden. Code geel is de waakzaamheidsfase en blijft van kracht omdat de regen die al is gevallen en de komende dagen verwacht wordt, niet volstaat om de situatie te herstellen. Voor de levering van drinkwater zijn er geen problemen, maar de druk op de watervoorraden blijft hoog als gevolg van de hitte en de droogte van de afgelopen weken. Bovendien komen nu veel mensen terug uit vakantie, waardoor de vraag naar water in Brussel sterk toeneemt. Intussen regent het al enkele dagen, maar voor heel wat gewassen in de akkerbouw komt die regen te laat. Uit de rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten verloren zijn vanwege de aanhoudende droogte en hitte. Voor de gewassen die nu ontkiemen is de regen heilzaam, zegt landbouwer Jan Koenegracht.
3: De regen wat ondertussen gevallen is, is voor dit jong bonengewas een godsgeschenk. Dat zijn kleine plantjes die enkele weken geleden gezaaid zijn. Die hebben we via beregening doen kiemen, doen bovenkomen. Die hebben nu nog niet veel water nodig, dus de regen wat nu valt, is echt ideaal om het gewas te doen groeien.
2: Honderden Vlaamse bedrijven hebben al importheffingen teruggekregen van de Verenigde Staten. In februari had het Amerikaanse Hooggerechtshof de importtarieven van president Trump onwettig verklaard en vernietigd. Importtarieven worden betaald door Amerikaanse bedrijven die buitenlandse producten invoeren in de VS, maar verschillende Vlaamse bedrijven hebben een eigen vestiging in Amerika of spreken af dat zij een deel van de importkosten dragen, waardoor ze nu geld dat ze al hadden betaald kunnen terugkrijgen. Meer uitleg door Tess de Keerschieter.
4: Brouwerij Huygen, gekend van het bier Delirium Tremus, importeert via hun vestiging in de buurt van Washington DC bier vanuit ons land naar de Verenigde Staten en betaalde daarom vorig jaar Amerikaanse importtarieven. Meer dan de helft van dat geld kregen ze ondertussen terug, zegt CEO Alain de Laat.
5: Van de 600.000 euro die we vorig jaar betaald hebben, hebben we toch een goede 350.000 al kunnen recupereren. Ik denk wel dat we het volledige bedrag gaan kunnen terugkrijgen.
4: En ze zijn lang niet de enige. Volgens Frank Beks van ondernemersorganisatie Voca zou het totaalbedrag in Vlaanderen fors kunnen oplopen.
6: In totaal schatten we dat dat potentieel gaat over bijna 1 miljard in Vlaanderen aan te veel betaalde Amerikaanse invoerrechten. Het is een complexe procedure, maar het loont wel de moeite om ze te doorlopen.
4: Een boodschap waar ook de CEO van Brouwerij Huygen 100% achter staat.
5: Er is een officiële procedure opgestart. Doe het gewoon. Je gaat je geld kunnen recupereren zonder zware juridische kosten te moeten doen.
2: In Duitsland is een jonge Oekraïner veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar en 3 maanden voor spionage. Volgens de rechtbank was hij van plan om in opdracht van de Russische inlichtingendiensten met de Oekraïnse post pakketjes te versturen die tijdens het transport zouden ontploffen. Eind vorig jaar werd in Duitsland ook al een man veroordeeld voor sabotageacties tegen de spoorwegen in opdracht van Rusland. En ook in het Verenigd Koninkrijk en in Polen waren er al gelijkaardige veroordelingen voor sabotageacties in opdracht van de Russische inlichtingendiensten. Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. We begonnen met de natuurbrand in de Hoge Venen. Die bedreigt voorlopig niet verder uit, maar het vuur kan nog altijd opnieuw opflakkeren. Blushelikopters moeten voorlopig aan de grond blijven vanwege het slechte weer. Donderdag wordt

0: oud-minister van Binnenlandse Zaken Quintin ondervraagd over de natuurbrand in de Kamer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen is op dit moment een verkenningshelikopter de staat van de natuurbrand in kaart aan het brengen. Op sommige plaatsen heeft de brandweer het vuur onder controle, maar bij toenemende wind zouden de vlammen de verdedigingslinies kunnen doorbreken en de naaldbossen in Duitsland bereiken. Vanwege het slechte weer kunnen de blustoestellen voorlopig nog niet opstijgen, dus alles valt op de schouders van de brandweermannen op het terrein. De arbeidsomstandigheden zijn bijzonder moeilijk, zegt coördinator Niels Bouwens.
1: Onze mannen zitten daar 8 uur effectief te werken en dat is echt heel zwaar werk. Slangen sleuren door heel moeilijk toegankelijk gebied, echt door die natuur putten. Er zijn al wel de nodige omgezwikte enkels enzovoort, dus dat is enorm zwaar, ja.
0: Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer bos- en veengebied vernield. De lang verwachte regen komt voor veel gewassen in de akkerbouw te laat. Uit een rondvraag van de Boerenbond blijkt dat veel aardappeloogsten reddeloos verloren zijn. Voor de gewassen die nu

0: Radio 2 Relax Live.
1: Combinatie van werk en zorg zwaar te vinden. Nu het schooljaar in aantocht is, zijn er hier en daar weer solidariteitsacties voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Zo organiseert de organisatie Moeders voor Moeders in het Antwerpse district Borgerhout een boekentassenmarkt, waar ouders, grootouders en kinderen gratis een boekentas en ander schoolgerief kunnen uitkiezen. Deze bezoekers vertellen waarom ze gekomen zijn.
2: Omdat mijn dochter het heel moeilijk heeft, daarmee kom ik eigenlijk nog niet naar mijn kleindochter. Mijn dochter is een vrouw met 4 kinderen alleen. Alleenstaand en daarmee kom ik naar hier.
3: Ik kwam hier eigenlijk voor de boekentasjes voor het eerste schooljaar van de kindjes. En hier kunnen wij gratis eigenlijk boekentasjes krijgen van Moeders voor Moeders. Ideaal voor de mensen die het eigenlijk financieel niet breed hebben en dit is ideaal.
1: Het blijft grijs vanmiddag met periodes van regen of buien bij temperaturen tot 25 graden. Ook morgen en donderdag zwaar bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio

0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Hoge Venen zullen er vandaag geen blushelikopters of vliegtuigen meer uitrukken. Door het slechte weer is er onvoldoende zichtbaarheid. De blusoperaties aan de grond duren wel voort. Het vuur breidt zich voorlopig niet meer uit in oostelijke richting. In de zones die voor de brandweer bereikbaar zijn, is het vuur onder controle. 4 op de 10 Belgen combineren werk met de zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit de resultaten van de enquête naar arbeidskrachten van het Belgisch statistiekbureau Statbel. Vooral vrouwen blijven opvallend vaker hun carrière aanpassen dan mannen. Bijna de helft van de werkende vrouwen werkt deeltijds om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Professor personeelsbeleid Marijke Verbrugge.
1: Voor een stukje heeft dat te maken met de normen in de maatschappij. We associëren nog altijd zorgtaken eerder met vrouwen dan met mannen. En daarnaast zien we ook wanneer keuzes moeten gemaakt worden om zorgtaken op te nemen, dat men dan vaak gaat kijken naar de persoon met het minste loon, om zo als gezin het minste inkomensverlies te lopen. En dat zijn nog altijd vaker de vrouwen dan de mannen binnen gezinnen.
0: Uit de cijfers blijkt ook dat steeds meer mensen de combinatie van werk en zorg zwaar vinden. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 jaar de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingezet.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Hoogevenen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. De Hoogevenen hebben een kwetsbaar ecosysteem dat nu verstoord is. En de gevolgen zijn groot, zegt Hans Moison van WWF.
1: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming en dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Intussen breidt de brand in de Hoge Venen niet meer uit, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. Zeker in het oosten, aan de grens met Duitsland, blijft het moeilijk. Gianni Palink, jij bent net over de grens in Monschau. Wat merk je daar?
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder. De situatie heeft ook gevolgen voor het toerisme hier. Ik sprak daarnet met de Nederlanders die een fietstocht door het gebied maken. Zij kregen van het hotel vanmorgen mondmaskers mee. En hier in Monschau is het, zo zeggen de winkeliers, veel kalmer dan normaal. Terwijl even verderop in de Hoge Venen de brandweer nog hard aan het werk is om de brand te omcirkelen.
0: Dankjewel, Gianni. De organisatie van de dodentocht in Bornem in de provincie Antwerpen gaat bekijken of er identiteitscontroles moeten komen voor de wandeltocht van 100 kilometer. Na de editie van afgelopen weekend bleek dat een jongen van 13 de dodentocht heeft uitgewandeld. Maar de minimale leeftijd om deel te nemen is 16, of het jaar waarin je 16 wordt. De ouders hadden hun zoon online met valse gegevens ingeschreven. Ilse Robijn van de dodentocht.
3: Hier is er een andere geboortedatum opgegeven dan de effectief correcte geboortedatum. We vinden het toch wel jammer dat mensen afspraken, regels naast zich neerleggen om toch iets te doen wat dat zij willen. Dat cijfer is er niet zomaar opgeplakt, die 16 jaar. Wij hebben daar ons in laten begeleiden door een sportarts om te bekijken vanaf wanneer is zo'n uitdaging, zo'n 100 kilometer, verantwoord voor iemand om deel te nemen.
0: Thibaut Nijs zal de Ronde van Spanje rijden. Dat heeft zijn team Lidl Trek bekendgemaakt. Nijs kwam door een infectie niet meer in actie sinds het Belgisch kampioenschap eind juni. Ook wou

0: Radio 2 Relax live.
1: Bewolkt met regen en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. In verschillende Vlaamse fertiliteitscentra komen eiceldonoren zich spontaan melden en de rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt de hoogste piek in meer dan 10 jaar tijd. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en vormt een buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
1: We weten dat natuurherstel werkt. Natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen die soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
0: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand op de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nathouden van de bermen. Ze doen dat geheel vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd raken. De oostflank van de brand in de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlak aan de grens met Duitsland. En daar merken ze rook- en geurhinder. Een verslag door Gianni Paling vanuit Monschau in Duitsland.
2: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
3: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
4: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
2: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
5: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
6: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
2: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
7: We hebben ze niet opgedaan.
8: Ze zitten nog in de tas.
7: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
0: In de universitaire ziekenhuizen van Gent en Brussel en in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk hebben zich de afgelopen dagen opvallend meer vrouwen aangemeld om eicellen te doneren. De nieuwe aanmeldingen komen er na het nieuws afgelopen weekend dat er een tekort is aan

0: Radio 2 Relax Live.
1: De zorg voor een kind, een kleinkind of een andere naaste. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch statistiekbureau Stadbel. Bijna de helft van de werkende vrouwen past haar werktijd aan om zorgtaken te combineren tegenover een kwart van de werkende mannen. Daarnaast combineren zo'n 280.000 Belgen hun werk met de zorg voor een kind of kleinkind en een ouder. Dat is de zogeheten sandwich-generatie. En dat is een hele klus, zegt Marijke Verbrugge van de KU Leuven.
2: Het is ook uitdagend, die sandwichgeneratie. Voor kinderen heb je meestal wel een goed beeld wat de belangrijkste periode is om die zorgtaak op te nemen. Dat is typisch tot 3 jaar. Maar voor ouders die ziek zijn of grootouders die ziek zijn of zorgbehoevend worden, daar staat geen duurtijd op. Dus dat maakt het ook moeilijker, want het wordt onvoorspelbaarder in die tijd.
1: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. En Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
3: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
1: Dankjewel, Michael. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend wel kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. Ook in dit bulletin stond de zware natuurbrand in de Hoge Venen centraal. Natuurexperten van het WWF waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roept de regering op om daar actief op in te zetten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het herstel van de veenbodem in de Hoge Venen zal tientallen jaren duren, zeggen experten. De rente die ons land moet betalen om geld te lenen bereikt het hoogste punt in ruim 10 jaar tijd. En in de fertiliteitscentra komen zich opvallend meer eiceldonoren spontaan aanmelden. De Hoge Venen zullen tientallen jaren nodig hebben om zich te herstellen van de zware natuurbrand die er woedt. Daarvoor waarschuwt milieuorganisatie WWF. Maar dat herstel is wel nodig. Veen slaat koolstof op en dient als buffer tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat de overheid de natuur in de Hoge Venen herstelt, zegt Hans Moison van WWF.
1: We weten dat natuurherstel werkt en natuurherstel is winstgevend en is noodzakelijk om gewapend te zijn tegen dit soort extreme weersomstandigheden. En tegen 1 september moet België zijn plan voor natuurherstel indienen. En dat is een van de belangrijkste instrumenten waarover onze beleidsmakers beschikken. En die kans moeten we ten volle benutten om daar werk van te maken en een goed plan om te dienen.
0: De Waalse regering bekijkt intussen of ze de boeren die helpen bij het blussen van de brand in de Hoge Venen kan vergoeden. Honderden boeren voeren daar al dagenlang water aan voor de brandweer of helpen er met het nat houden van de bermen. Ze doen dat vrijwillig en lopen daarbij het risico dat hun tractoren en machines beschadigd geraken. De bestrijding van de brand aan de oostflank van de Hoge Venen blijft een moeilijk punt. Dat is vlakbij de grens met Duitsland. En daar merken ze ook rook- en geurhinder. Een verslag van Gianni Palink vanuit Monschau in Duitsland.
2: De brandgeur hangt in de kleine straten van Monschau, op enkele tientallen kilometers van waar de brand woedt. De rook zie je ook hangen tussen de nevelige regen door. Dat merken ook deze toeristen uit Nederland.
3: Ja, ze dachten net braadworst, maar...
4: Hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe meer brandlucht je ruikt. Zeker, ja.
2: Deze Nederlandse vrouw woont al 17 jaar hier. Dit maakte ze nog nooit mee.
5: We hebben nog geluk gehad dat het niet helemaal is overgewaaid. En ik heb astma, dus ik moet een beetje oppassen.
2: Het stadsbestuur raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. Zelfs tot in Keulen wordt gewaarschuwd voor reukhinder. De winkeliers in Monschau merken een impact.
6: Dat zijn we gar niet gewoond, dat Monschau zo leer is.
2: Het veen brandt, er wordt gewaarschuwd voor slechte lucht en Monschau is leeg, zegt ze. Toch zien we toeristen, deze mensen doen een fietstocht en kregen mondmaskers mee van het hotel.
7: We hebben ze niet opgedaan.
8: Ze zitten nog in de tas.
7: Het had misschien wel slimmer geweest, want het is niet goed voor je, maar we hebben het niet gedaan.
0: De rente die ons land moet betalen om geld te lenen is gestegen tot het hoogste niveau in 14 jaar tijd. De rente op 10 jaar bedraagt nu ruim 3,8%. Michael van Drogenbroek, dat is geen goed nieuws.
9: Nee, hoegenaamd niet. De lange termijnrente voor ons land staat nu op het niveau dat die stond in 2012. En dat was op het moment van de naweeën van de Europese schuldencrisis. En nu zijn die rentes dus opnieuw aan het stijgen, voor bijna alle landen trouwens. Dat is al zo sinds de oorlog in Iran, begin dit jaar. En ook nu is die oorlog, en vooral dan de gevolgen ervan voor de olieprijs, de reden dat die rentes blijven stijgen. Een hoge rente betekent meer betalen om geld te lenen, wat ons land met een hoge staatsschuld voortdurend moet doen. Er gaat dus meer geld naar rente en dat weegt dan weer op de begroting. En zoals bekend is dat tekort in ons land nu al veel te groot.
0: Dankjewel, Michael.

0: Radio 2 Relax live.
1: De rechter, omdat ze vinden dat hun sociale mediaplatformen te verslavend zijn voor kinderen. Lucas Lecluze, wat willen ze bereiken met dat proces?
2: Wel, theoretisch kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro. Al lijkt dat toch onwaarschijnlijk. En het is vooral de staten niet om geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank verschijnen. Hij zal de rechter moeten overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. En een uitspraak komt er waarschijnlijk pas eind september.
1: Dankjewel, Lucas. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, maar meestal droog. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen die van west naar oost trekt. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Maxima morgen tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en maxima tot 22 graden. De zware natuurbrand in de Hoge Venen was opnieuw de opener. Experten van de milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds waarschuwen dat het herstel van het veen tientallen jaren zal duren en roepen de regering op om daar actief werk van te maken. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. De situatie in de Hoge Venen blijft moeilijk, maar het vuur breidt zich niet verder uit. Dat zeggen de hulpdiensten vanavond, na opnieuw een hele dag blussen. Gianni Palink in Zoerbrood. De bluswerkzaamheden gaan ook vanavond en vannacht nog voort?
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Dankjewel, Gianni. In Nederland is een minderjarige jongen uit België opgepakt. Hij zou gisteren in IJsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, een buschauffeur hebben mishandeld. Volgens de politie stapte hij samen met een tweede verdachte de bus op, maar de twee weigerden te betalen en daarop ontstond een discussie. Ze schopten en sloegen de chauffeur en gingen er vandoor. De politie kon de jongen oppakken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Twee op de drie gezinnen in Vlaanderen vinden moeilijk betrouwbare informatie over bijvoorbeeld mentaal welzijn, uitkeringen of juridische zaken. Bij gezinnen met een zorgnood gaat het zelfs om 4 op de 5 gezinnen. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Volgens algemeen directeur Katrien Beusaert zijn er verschillende redenen waarom de informatie zo moeilijk toegankelijk is.
3: Eén, er is online heel veel te vinden, een overvloed, een stortvloed aan informatie. En het tweede punt wat speelt is, als je dan bij de juiste informatie komt, heel vaak wel op overheidswebsites, is dan de uitdaging om te zien, is dit voor mij nu wel of niet van toepassing? En wat zijn de gevolgen als ik hier wel of niet op inga? En waar kan ik dat dan ook concreet gaan doen?
0: De Gezinsbond pleit voor 1 centraal platform waar alle informatie beschikbaar is. De Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona, waar hij een contract tekent tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri speelde 7 jaar in Manchester. Met de Engelse club werd hij 4 keer landskampioen en won hij ook 1 keer de Champions League. In 2024 won Rodri de Gouden Bal, de trofee voor de beste Europese speler van het jaar. En als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt, meestal droog, maar tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Kans op vrij veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten, maxima tot 22 graden. En ook de dagen daarna wisselvallig met buien en tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Luistert naar Radio 2.

0: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Pittem in West-Vlaanderen is rond 4:00 vanmiddag een chemisch lek ontstaan in een biogas- en compostbedrijf. Enkele bewoners van huizen in de buurt zijn uit voorzorg geëvacueerd. De brandweer is massaal ter plaatse, zegt burgemeester Dennis Vrijman.
1: Ja, men was bezig met iets af te breken en tijdens die werkzaamheden is er een stuk gevallen op een leiding die zwavelzuur bevatte. Dus die buis is natuurlijk beginnen lekken. Momenteel zijn de brandweerdiensten ter plaatse om te kijken hoe ze dit kunnen afdammen of dichten.
0: In de Hogevenen blijft het vuur voorlopig onder controle, dat zeggen de hulpdiensten vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein. Collega Johnny Palink is in het dorpje Zoerbrood. Hij hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
2: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
3: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
2: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. In 305 Belgische gemeenten zijn er bedelreglementen. En die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. Bedelen moet kunnen onder bepaalde voorwaarden. Dat zegt Henk van Houtegem van het steunpunt Armoedebestrijding.
4: Het is zo dat via rechtspraak, of vrij recente rechtspraak, er wel degelijk sprake is van een recht op bedelen, maar die is niet totaal. Het kan wel degelijk zijn dat er bijvoorbeeld, als het gaat over hinder van verkeer en dergelijke, dat er wordt ingegrepen. Maar in elk geval zijn er heel wat bepalingen in de huidige reglementen die echt niet door de beugel kunnen en al zeker niet een totaal verbod.
0: En de Spaanse voetballer Rodri verhuist van Manchester City naar FC Barcelona. Hij tekent er een contract tot 2030. Barcelona zou zowat 70 miljoen euro betalen. Rodri, voluit Rodrigo Hernandez, is 30. Hij speelde 7 jaar in Engeland bij Manchester City. Hij won er 4 keer de titel en 1 keer de Champions League. Als aanvoerder van Spanje werd hij deze zomer wereldkampioen. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden. Temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Namiddags en 's avonds mogelijk veel regen en mogelijk onweer in het zuidoosten. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven, dat schrijft de krant De Tijd. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vreest dat de verwachtingen te hoog waren.
4: Ik denk dat waterstof wel fantastisch is, maar het is een beetje zo dat enkele jaren geleden de verwachtingen nog veel groter waren dan vandaag. Vandaag is dat wat meer bijgestuurd. Het pragmatisme is wat groter geworden, want waterstof, zeker groene waterstof, is bijzonder duur in productie. En we zien ook dat de afnemers niet zo snel groeien als verwacht.
3: België overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn bedelreglementen in 305 Belgische gemeenten en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Ottegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
5: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
3: In de Verenigde Staten begint een groot proces tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. 29 staten vinden dat de social media platformen van Meta verslavend zijn voor kinderen. Ja, Lucas Lecluze, wat willen zij bereiken?
6: Wel, theoretisch gezien kan Meta een boete krijgen van 1200 miljard euro, al lijkt die kans eerder klein. Het is de staten ook niet om dat geld te doen, zeggen ze. Ze willen vooral dat Meta aanpassingen doorvoert om de apps minder verslavend te maken. Zoals ouderlijke controle voor kinderen bijvoorbeeld, of minder verslavende algoritmes. Later in het proces zal ook CEO Mark Zuckerberg voor de rechtbank moeten verschijnen. Hij zal de rechter proberen te overtuigen dat hij en zijn bedrijf de mentale gezondheid van kinderen niet doelbewust hebben geschaad. Een uitspraak wordt verwacht pas eind september.
3: En dank je, Lucas. En op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waverhoe zijn de Red Panthers aan de match begonnen.
7: Best goed, bij het begin van het tweede kwart zat het wel nog 0-0, maar de kansen zijn alleen voor de Red Panthers. De Belgische vrouwen spelen met veel drive naar voren en het zijn de tieners die de kansen afdwingen. De 18-jarige Van Heel en daarna haar leeftijdsgenoot Verhees kwamen het dichtst bij de 1-0. Voorlopig wel nog geen doelpunt in deze wedstrijd tegen de sterkste tegenstander in de groep, maar die sterke tegenstander durft niet in de reactie te gaan tegen de Red Panthers die de wedstrijd controleren. Na de eerste gewonnen wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gaan ze dus vol voor 6-6 in de eerste groepsfase.
3: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen is het zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabris. In de Hogevenen is de brand na 5 dagen onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik vanavond na opnieuw een zware dag op het terrein voor de hulpdiensten. Collega Gianni Palink was in het dorp Soerbrood en hoorde dat het blussen vanavond en vannacht gewoon verder gaat.
1: Ja, het doel is om het vuur volledig te omsingelen en dat is bijna het geval. Het zou de komende uren moeten gebeuren en dan is het doel voor vandaag bereikt. Dat zegt de woordvoerder van de hulpdiensten.
2: L'objectif de la journée sera très certainement atteint. Elle n'est pas encore terminée cette journée. Donc les pompiers vont continuer d'intervenir comme ils vont continuer d'intervenir toute la nuit.
1: Ja, er zal dus nog de hele nacht doorgewerkt worden. Vandaag waren er ook enkele opflakkeringen, maar echt uitbreiden doet de brand niet meer. Moeilijk punt blijft nog het oosten van het getroffen gebied. Daar kunnen de brandweerlieden enkel te voet naartoe en ze konden vandaag niet rekenen op blusvliegtuigen, want het regent en de wolken hangen te laag. Dat zal morgen ook wellicht nog het geval zijn. Het blijft dus een complexe situatie hier.
0: Ja, de brand heeft 30 vierkante kilometer veen- en bosgebied verwoest. Het herstel van de veenbodem zal tientallen jaren duren, dat zeggen experts van milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds. Herstel is belangrijk, want dat gebied speelt een grote rol in de aanpak van de klimaatcrisis. Dat zegt Hans Moisson van WWF.
3: Die venen herbergen een zeldzame natuur en een unieke biodiversiteit die nu platgebrand wordt. Maar daarnaast slaan die venen koolstof op, die normaal gezien niet in de lucht terechtkomt. Die venen wapenen ons tegen klimaatopwarming. En dat waardevolle ecosysteem wordt nu verwoest. En daarnaast fungeren dus die veengebieden ook als een spons die water opslaat. Dus de venen beschermen ons potentieel ook tegen overstromingen.
0: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt zijn plannen voor een fabriek in de Antwerpse haven die waterstof zou produceren met groene stroom. Waterstof kan dienen als propere brandstof voor auto's. Het project werd 4 jaar geleden aangekondigd en was goed voor een investering van 400 miljoen euro en werk voor 50 mensen. Plug Power zegt nu dat het twijfelt of de productie van waterstof rendabel kan zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wijst naar Europa dat volgens hem te snel wou gaan met waterstof.
4: En ik denk persoonlijk ook, en dat hebben we ook in ons regeerakkoord opgenomen, dat de Europese Unie daar eigenlijk een beetje te snel is willen gaan. Ze hebben te snel verplicht om groene waterstof te gaan gebruiken en hebben de tussenstap van andere vormen van waterstof overgeslaan. En wij hebben in ons regeerakkoord ook gevraagd van kijk, Europese Unie, herbekijk dat, neem daar een tussenstap. We zijn ook eerst hybride gaan rijden, vooraleer dat we elektrisch gaan rijden zijn. Maar dat is eigenlijk een beetje de tussenstap die we bij waterstof hebben proberen overslaan.
0: Ons land overtreedt de mensenrechten doordat veel gemeenten bedelen, verbieden of bemoeilijken. Dat zegt het Europees Comité voor Sociale Rechten. Er zijn in 305 Belgische gemeenten bedelreglementen en die bevatten vaak bepalingen die in strijd zijn met de mensenrechten en ook botsen met rechterlijke uitspraken. De uitspraak van dat Europees Comité is niet bindend, maar moet onze overheden tot actie aanzetten. Dat vindt Henk van Otegem van het Interfederaal Steunpunt Armoedebestrijding.
5: Ons pleidooi is vooral om ook te voorzien in sociale bijstand voor die mensen en om eigenlijk te maken dat ze op de hulp kunnen rekenen in hun situatie. En het is ook zeker zo dat er wordt gezegd dat men mensen niet mag verhinderen om hulp te vragen, om solidariteit te vragen aan de andere burgers.
0: Sport op het WK hockey spelen onze nationale vrouwen hun tweede groepswedstrijd tegen Spanje. Jonathan, met de penningen in Waver, we naderen het einde van die wedstrijd. Hoe staat het daar?
6: Met nog 3 minuten te gaan staat het hier 1-1. De Red Panthers scoorden net voor de rust met een sterke penaltycorner van Stefanie van den Borre. Waren baas over de wedstrijd in de eerste helft. Spanje onherkenbaar daarin. Maar de Spaanse vrouwen zijn met een ander gezicht buiten gekomen. En ook zij konden hun penaltycorner benutten bij de allereerste poging. Het overwicht in het vierde kwart, het laatste kwart, is absoluut wel weer voor de Panthers. Maar ze moeten wel het laatste vat energie gemixt met focus kunnen openen in deze laatste minuten. Een gelijkspel is geen drama voor de Panthers. Een eventueel verlies is dat veel meer. Winst is toch wenselijk.
0: Dank je, Jonathan. Vannacht is het zwaar bewolkt. Tegen de ochtend kans op wat regen in het westen en het noorden bij temperaturen tot 19 graden. Ook morgen zwaar bewolkt met regen van west naar oost. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Nu de brand in de Hogevenen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag met 1 hectare en heeft 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen, want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK Hockey hebben onze nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
3: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Onglebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Twee voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekende een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top. Samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Legs, Gimme All Your Lovin' en deze LaGrange.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Forest Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui. Temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen. Temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Rond deze tijd zou het vuur in de Hoge Venen omsingeld moeten zijn. En dat was ook het doel van de dag van de brandweer, 5 dagen na het begin van die rampzalige brand in het natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk, zo is er geen enkel blusvliegtuig of geen enkele blushelikopter kunnen opstijgen vandaag wegens het slechte weer. Maar dit is wel een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Soerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: Ja, nu de brand onder controle is, is het stilaan tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de ramp. De VZW Emergency Response Alliance hekelt dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. Dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zaken.
2: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
3: Een hele procedure.
2: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: Op het WK hockey hebben de nationale vrouwen 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
4: Een frustrerend gelijkspel voor de Red Panthers, want er zat veel meer in tegen Spanje. De Belgen waren op 1/4 na voortdurend baas over deze wedstrijd en konden veel kansen creëren, maar het ontbrak in de cirkel aan efficiëntie en vooral aan rust en focus. Stefanie van den Boren scoorde met haar handelsmerk de strafcorner, maar ook Spanje deed dat bij hun enige poging daarop. Zowel Onglebert, Ballongien als Struik kregen nadien goede kansen, maar de winst bleef uit. Vorig jaar snoepte Spanje het brons nog af van de Panthers op het EK, maar dit Spanje was te pakken. Een verlies is niet dramatisch voor de medailledroom van de Panthers, maar hier hadden ze zichzelf veel moeite kunnen besparen.
0: Speelster Charlotte Onglebert is teleurgesteld, ook al blijven de Red Panthers na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland aan de leiding.
5: Geen slecht gevoel, wel een beetje frustratie van dat we, als we kijken naar Nieuw-Zeeland, een beetje minder goed aanbal zijn, een beetje minder goede connecties. Maar kijk, we zijn natuurlijk nog in de competitie. We kunnen het alleen maar goed doen in de laatste wedstrijd.
0: Ja, die is donderdag tegen Ierland. 2 voetbaltransfers. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van het Spaanse Girona. En Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen bij Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. En Rode Duivel Romelu Lukaku heeft zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. In de playoffronde van de Champions League mocht Lukaku zowat 10 minuten invallen tegen het Franse Lyon. Toen stond de 1-1 eindstand al vast. Voor Lyon scoorde Luis Openda. In de VS is Frank Beard overleden, de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Lovin'.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in ons land in Vorst Nationaal. Weet je, van het trio was Frank Beard de enige zonder lange baard. Het weer nog vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met periodes van regen, temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Zo dinsdag 18 augustus, zit erop, een goede nacht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Een goede nacht ondertussen. Het is 1 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rond deze tijd is het vuur in de Hoge Venen omsingeld. En dat was het doel van de dag van de brandweer. 5 dagen na het begin van de rampzalige brand in dat natuurgebied. De situatie blijft er moeilijk. Zo is er geen blusvliegtuig of helikopter kunnen opstijgen, omdat het te slecht weer was. Maar dit is toch een belangrijke stap, zegt Hilde Mertens in het dorp Zoerbrood.
1: Dat is een gigantische klus. Ze zijn daar aan de slag geweest met graafmachines, maar heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, ja, die omsingeling te doen, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft, maar die ook moet zorgen, vooral in dat moeilijk toegankelijke gebied in het oosten, noordoosten van de Hoge Venen, om daar ook makkelijker te voet te geraken. Want we spraken onder andere met een ploeg uit Noord-Limburg. Dit terrein is zo ongelooflijk zwaar. Het is trekken en sleuren aan die brandslangen. Dus dat is een titanenwerk als die omsingeling eigenlijk op 1 dag al is geklaard aangelegd.
0: In Oekraïne roept oud-minister van Defensie Fedorov op om verkiezingen te houden, ook al is er nog oorlog. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky. Dat leidde tot felle protesten en daarom besliste Zelensky om ook legerleider Sirski, dat is een rivaal van Fedorov, te vervangen. Verkiezingen organiseren is nu wettelijk onmogelijk, want Oekraïne leeft al sinds de Russische inval 4 jaar geleden onder staat van beleg. Fedorov erkent dat het complex is om verkiezingen te organiseren, maar dat het niet onmogelijk is. De democratie mag niet gegijzeld worden door Rusland, zegt hij. In Zele in Oost-Vlaanderen is een 16-jarige jongen opgepakt na een geweldincident waarbij een man van 38 levensgevaarlijk gewond raakte. De feiten dateren van begin augustus en gebeurden aan een speelplein. Mogelijk waren er nog 2 andere personen betrokken, die worden nog opgespoord. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de zaak verder. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze nationale vrouwen hun 2e groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Spanje speelden de Red Panthers 1-1 gelijk. Na rust gaf België zijn voorsprong nog uit handen. Voor Red Panther Louise de Waad voelt het gelijkspel dan ook aan als een verlies.
2: Ik denk dat we zeker eerst de helft hadden we de bovenhand. Zij raakte totaal niet uit onze race. Ik denk dat zij 2 keer in onze cirkel zijn geweest. En voor de rest waren wij continu op hun helft. Dus ja, ik zie toch wel eens verloren punten, ja.
0: Vannacht zwaar bewolkt, kans op nog wat regen, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: But just not today.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
2: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

musique. VRT Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. Oh, darling. I wanted to be everything.

0: Het is 2:00. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Nu de brand in de Hoge Venen na 5 dagen onder controle is, is het tijd om lessen te trekken uit de aanpak van de natuurramp. De brand begon vrijdag klein, maar heeft ondertussen al 3000 hectare natuur verwoest, voornamelijk belangrijk veengebied. De VZW Emergency Response Alliance vindt het jammer dat er niet meteen luchtsteun is meegestuurd. In andere landen gebeurt dat wel, dat zei brandweerman Michael de Nijs in Ter Zake.
1: In het buitenland wordt die standaard meegestuurd. Hier moet dat via opschalingen gaan, via de federale politie en dergelijke.
2: Een hele procedure.
1: Een hele procedure. Die gaat relatief snel nog wel, maar vuur gaat nog sneller. Je moet vuur eigenlijk aanpakken. Onmiddellijk bij de start moet je die brand onder controle krijgen. Want op het ogenblik dat wij de controle verliezen, dan is het heel moeilijk om de controle terug te nemen. Mm-hmm. Zeker in dergelijke omstandigheden van wisselende windrichtingen, rukwinden en dergelijke.
0: In Syrië is tonnen nucleair materiaal gevonden, restanten van het geheime atoomprogramma van de gevallen dictator Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA maakte dat bekend. Onder meer buiten de hoofdstad Damascus werd natuurlijk uranium ontdekt, materiaal dat volgens de topman van het atoomagentschap voor gevaarlijke doeleinden kan worden gebruikt. De nieuwe Syrische regering zegt kernenergie in de toekomst enkel voor vreedzame doeleinden te willen gebruiken. Ze werkt mee aan het onderzoek en liet inspecteurs ook de resten van een nucleaire reactor bezoeken. Een reactor die 20 jaar geleden door Israël werd gebombardeerd. Op het WK hockey heeft onze nationale vrouwenploeg 1-1 gelijk gespeeld tegen Spanje. De Red Panthers blijven na de winst in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland wel aan de leiding in de groep. Donderdagavond spelen de Red Panthers hun laatste poelenwedstrijd tegen Ierland. En dan nog 2 voetbaltransfers. Union-aanvaller Promise David trekt naar het Engelse Brighton. De Canadees van 25 speelde 2 seizoenen voor Union. Hij won 1 keer de titel en 1 keer de beker. Rode Duivel Axel Witsel zet zijn carrière verder bij het Franse Nice. Witsel is 37 en tekent een contract van 1 seizoen met een optie voor een extra jaar. Vorig seizoen speelde Witsel voor het Spaanse Girona. En in de Verenigde Staten is Frank Beard overleden. Dat is de drummer van rockband ZZ Top. Beard was 77 en had al een tijd lang gezondheidsproblemen. Sinds 1969 was hij lid van ZZ Top en samen met Billy Gibbons en Dusty Hill had hij grote successen met Sharp Dressed Man, Lex, LaGrange en deze Gimme All Your Loving.

0: Begin juli speelde ZZ Top nog in Vorst Nationaal. Vannacht zwaar bewolkt, kans op wat regen of een bui, temperaturen tot 19 graden. Ook de dag blijft zwaar bewolkt met periodes van regen bij temperaturen tot 22 graden. In de late namiddag en avond mogelijk veel regen in het zuidoosten met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.